0: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top.
1: One.
0: Bugel en Solto.
2: The International Charts.
1: Chart Internacional.
2: Chart Internacional.

0: 2.
1: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. Hugel en Solto.
2: The International Charts.
3: Chart Internacional.
2: Chart Internacional.

0: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. Hugel en Solto.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional.

0: Jonas Blue en Edge of Desire op weg naar de top. One. Bugel en Solto.
1: The International Charts.
2: Chart Internacional.
1: Chart Internacional.